Tjen jeg vroeger met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. En dit is een programma verzet wie op die vragen aan te gaan wat je aan het thuis hebt. En even een vraag, en je houdt mij vandaag met Peter Boitman.